0: We zijn er aan het loslaten uit voor de Katowice-Nef. We zijn aan 30 uur de safe omheen. We zijn er aan het loslaten. Zet in pixel.
1: En wat zou ik dan zeggen, vrijavond?